ik je was onwaar. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil hoor. En ik vond er of het vet wat ik eet. Hou je het mij gedoor. En die dans wordt deel van mijn gebed. Ik zal je nooit verraden, als ik hoor een verdrang.

Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, Fynbesnaard, en vanavond het ons een effens anderse inslag, omdat dit in die Pinksterweek is. So die rest van die program gaan ons concentreer op geestelike muziek.

Frans Schubert se Zum Sanctus, oftewel Heilig, Heilig, Heilig. Kom ons luister na Agnus Dei.

0: Dantei. Hier vat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

0: gefrivel van skroom in hul oe.
1: Ek is jammer, ek kry nie die probleem uitgesorteer nie, ek gaan hom nou op automatiese speellys sit, want elke keer as ek een liedjie kies, dan begin hy te speel nog voordat ek hom opgetrek het. So, lekker kuier saam met my, ek probeer my bes om die muziek reg te kry.
2: Let's be friends. Don't need to promise you'll write. We rode that train through the night and never cared where it went.

Ik zal sterf en naar mijn vader gaan. Wellington toe met lang benen blinken in die lucht, waar die kamers zwaar en donker is. Waar sterren zo semio is het op je nok. In engelen verwurm spit in die tuin. Ik zal sterf en met mijn bagaas in die pad val die Wellingtonse bergen oor. Tussen die bomen en die scheme deur en naar mijn vader gaan. Die zon zal in die aarde klop, die windse branders laat die voer kraak. Ons hoe die huurders kuur loop op ons kop. Ons zal damboord spelen op je achterstoep. O vader kul, en hoe die radio luistert naar die nachtse nieuws. Vrienden, medestervendes, moet je huiven niet. Nou hang je leven nog zoals vlees om ons leven, maar die dood beschaamt niet. Ons kom en ons gaan is zoals water uit die kraan, zoals klank uit die mond, zoals ons kom en ons gaan. Ons benen zal die vrijheid kennen. Kom samen en mijn sterf en mij naar mijn vader gaan. Wellington toe waar die engelen met wurms, vet sterren die hemel hengel. Laat ons sterf en vergaan en vrolijk wees, mijn vader heeft een groot boardinghuis.

Aan Dante hier op Groot Radio. Gaan Groot Radio. Jare gelede op Radio Hoofveld was daar sondeaande hierdie tyd 'n program gewees met die naam van Drifting and Dreaming. En dit is min of meer wat gebeur hier op Gaan Groot Radio met Aan Dante. Drifting and Dreaming en laat die spanning net uit jou lyf uitvloei en geniet die musiek. Ek is Marius.

was getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal in

0: langs gegeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lidrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Dis wat ek munt in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.